buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te streef en om te same nooit ooit terug te kyk.

0: Wie speel bankrot?
1: Hey, boer, jy staan met kunstmis, want alles raak nou rot. Bankrot!
0: Wie speel bankrot?

0: huis in haar hande kon dra. Maasrig toevou vriendin haar skater lach, haar tandgleef groot haar, eerbied skroon haar, liefdryk sorg sy skerm sy. Gee sy my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestory, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Als ik in de holte van die nacht, nou met die beste bloem. Er werken mensen die op onderen van. Als die dooi is van Heidse Eibe, wordt die wet van die beste bloemen gemaakt. Die sterkman wordt gekist, die sterkman moet oppassen. Want als die regen wegde en die groot honger komt, dan moet die kost en water gedeeld worden. Rij, waar is die jachters van die oudheid? En die man met die groot lied kan maken.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.
1: Ek het jou dop

0: Ze zijn mijn beste broer, Demi maakt niks beloven. Die Demi Lee, zij is voor ons hartbreek. Prachtige stem daar en haar toetrap. Een Afrikaanse country. Dat is amazing. Ja. Is amazing te weten. Dat
1: brengt hele vibe.
0: Solid country. Ja, country. Solid country. Mm-hmm. Luister, die vrouw is een gem. Die vrouw is een absolute gem in Afrikaanse muziekbedrijf.
1: Ja. Like een super genre.
0: Dit is rarig. Dit is fenomenaal. Uit al die winners uit wat Zuid-Afrika al gegeet. Van Pop Idol, X Factor, die kan het noemen. Ja. Was die vrouw voor mij een absolute diamant.
1: Of
0: kan ik zeggen, she's diorite.
1: Oh.
0: Which is harder.
1: Nee.
0: Ja, oh, it's smooth. Absolutely crazy, man.
1: In wie zijn hartbreek gaan jij breek, Demi kan niemand zijn breek.
0: Ik ga met Bart toe met praten. Ik kan dan niet zeggen ja of nee. Nie. Maar wat ik wel voor jullie kan zeggen, spreken 16 vers 9 uit mijn slang. Een mens beplant zijn koers, maar de Heer bepaalt zijn bestemming. Nee? Love that this morning, man. So maak eens ook wat je beplanning is vandaag. Je maakt niet zeker, die doen het recht. En het zal alles veel mooi uitwerken. 5 minuten net voor die tijd vandaag. Mijn verjaarsdagboodschap is vandaag. Technologie het ons een beetje ontwaak.
1: Maar niemand wil op een vrijdag verjaar, nee, hulle wil even na week uit.
0: Allemaal verjaar op een vrijdag. Allemaal verjaar op een vrijdag.
1: Maar dat betekent ons kan vir julle nog een treffer brengen.
0: Ons kan hier 100%. Nee? Which one do you like to do?
1: Ek denk ons met Bart en Bernice doen.
0: Voor jou?
1: Nee.
0: Voor jou slag ek die julle plaas.
1: Oh. Ach, Gerkie.
0: Ach. Ah, ingeleg, thank you very
1: much. Ingeleg, Gerkie. Nou, Bernice West, natuurlijk, en Bart, hy het baie goed gedoen met nieuwe spore, en het nou saam, dank die Heere vir jou uitgebring. Hulle het hulle aanhangers natuurlijk sy gunsteling geword in die laaste paar maanden, en een muziekvideo wat ook vandag uitgekom het.
0: Dank en al klaar 15,000 views.
1: Al klaar, al klaar. Is een oprechte liekie oor dankbaarheid vir daardie een speciale persoon wat die Heere oor jou pad gestuur het. Betreffende lirieke, so staan op my knie van dankbaarheid. Ek het lank al gevra en gewag vir die regte tyd. Vier hierdie liedjie die vreugde en die gebed wat beantwoord word as jy liefde soek.
0: Oh.
1: Ek dink is so mooi. Unieke saamvloei van Bart en Bernice West se stemme gee die liedjie 'n warm en egte gevoel wat aanklank vind by alle luisteraars en alle ouderdomme.
0: Oh, maar natuurlik ook splinter nie na hy officieel weer verloof is.
1: Ja, nie weer verloof nie, maar verloof.
0: Wel verloof is, ja, excuse ook, ja, vannacht korrigeer ons hierso.
1: Ja,
0: ja. Nie weer,
1: nie weer nie.
0: Nee, hy loop hier rond, hy staan stil op een plek.
1: Hy het nie insecure meisies nie.
0: Wow, I don't know. Maar ja, kom ons kramp, die het is natuurlijk Bartu en Bernice West met dank die Heere.
2: As ek terugkijk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespann.

0: Neem hem flarke. Lekker, die lekker luister. Stasius, wat hem lekker dier. En maak seker jy stop the chance met al die treffers. So, jy het twee nuwe treffers gegee. Ons het een wat oorbly. So, bly ingeskakeld. Dan was jy of met flarke. William Wolf en Zemmie Somer en Jean Boucher. Met Neil Somers met In die Bosveld. Ons is baie lief vir dit. Bosveld zijn ons are. Maar het is altijd lekker om saam te keien. En om seker te maak, maak jy saak waar jy is nie. Maak ons het lekker. Maak ons het lekker.
1: Ons maak het altijd lekker.
0: Ons probeer.
1: Het is een vrijdag, jylle. Het is lekker.
0: Nee. Ek wonder net, jy weet, ons het nou een bok naweek af.
1: Ja.
0: Ons het een bok naweek af,
1: ja. Ons het een bok naweek af. Ek wonder wat
0: sadness vir my.
1: Ek wonder wat gaan die bokke doen.
0: Rus.
1: Dink jy so?
0: Rus. Ja. Rus. Maar natuurlijk ook morgen. Gouwe Leeuws, Pumas, Griekwas, Blauwbille, wat ook een grote is. So die ouders kan ek hier daar kyk, by Ellis Park in Suzuki Stadium. Klink so my vinnig, die game gaan loop. So ja, een bykie minder van rugby en sport, so ek denk die vrouwens kan nou sê, luister, jy het laatst naweek dit gedoen, so ons gaan hierdie naweek dit doen. Maar boys, val het aan, doen het mooi, want as die rugby weer begin, het jy verskoning.
1: En natuurlijk Carrie Beeker, wat nog steeds is, so
0: ja.
1: Paar dinge wat aangaan hierdie naweek, sportgewijs, en natuurlijk as jy wil opgedateerd bly oor die sport wat aangaan, skakel net op saterdag tussen 6 en 9 vir Marius en De Leon op Luister FM Sport.
0: Natuurlijk, ja, nou denk ons ook aan ons drie supersterre, ons kleindorpie Dromer, Ilandre, Revensie en Kurt Darren, wat nou op pad is na Canada.
1: Ja.
0: Om een beetje shows daar te gaan doen.
1: Ja.
0: Nee, lekker.
1: Dit is baie interessant, ja. Ek moet sê. En ons een nieuwe tour op pad, het jy gesien die tour? Kijk, ek hou van een slim naam tour, nee?
0: Ja.
1: Dit is vir my die beste, so ek wil net seker mag ek kry nou die regte naam van hierdie tour wat aan is op die oomblik. Ek wil sê, nee, ek gaan dit verkeerd uit. Twee klein oseane tour.
0: André het Norman en wie?
1: André het Norman, Herman Kleinans.
0: Oh, wow.
1: Nee, is een fantastische een. Ek dink is fantastisch om het te sien. Het gaan een lekker een wees. Twee klein oseane tour.
0: Ek like dit. Ek het nou die oseane gedink aan die, aan die oseane.
1: Ja, so dus André het, Herman Kleinans en twee.
0: Oh, dat is cool, man.
1: Fantastisch.
0: Dat is redelijk super cool.
1: Ek vind het. Soos toe hulle klein groen bloem gedoen het.
0: Verstaan jy. So ja, dan het ons nog een splinter nieuwe treffer, wat ons net of julle gaan deerskiet. So bly ingeskakel op die lekker luisterstasie, om seker te maak julle stop the chance. Ek wil ook net of julle iets speel, want deesdae met mashups, is het vir my weird om die goeders te hoor. Want mense mashup alles deesdae.
1: Omdreven.
0: Nee, soos rarig. When you are with me, I'm free. This is the Pina Colada song.
1: In my brain het even short circuit.
0: Hoe kom pas dit? Hoor die einde. Hoekom?
1: En my brother says, if you like
0: dude, yeah. Why is it working though? Why is it working? It's working.
1: I don't like it.
0: Ja, ek is met jou.
1: This was Sandstorm and Baby Shark.
0: Nee, die, you like that.
1: I love it.
0: Ek het net gesê, jy het hier ingekom op 'n triple.
1: So, dit en wat is daai Spice Girl remix? Dat was een Spice Girl remix. Het
0: was een
1: mashup geweest met die Spice Girls. Dit was cool.
0: So, gepraat van toilette.
1: Wat?
0: Ja. Het jy al ooit op die bank gesit? Nee, en dan denk jy, oh, I need the toilet. Right, ek moet gaan pipi, of whatever. Was so ver. So ver, ek slaam, ek het die lissie. Wel, Sheena het die antwoord.
1: Ek kan nie van waar jy gaan nie.
0: Sheena het die antwoord. Alright, so Chinese besigheid het nou een $4,000 automatische robot toilet ontwerp. So die toilet ry homself deur die huis en dan kom hy na jou toe wanneer jy het nodig het. Kan jy dit imagine, jy sit by 'n braai.
1: Ja.
0: En dan randomly staan Koos op En dan hier kom die robot en hy plak net dan langs jou.
1: Ek wil nou in logika sê, dit is seker ontwerp vir mense wat nie mobiliteit het nie.
0: Nee, ek stem 100% saam met jou, maar jy weet ongelukkig, saam met dit kom baie ander dinge.
1: Nee, maar net soos wat het sê, do not stick your head in a microwave, moet ons ook net by sê, dit is nie gemaakt vir lui mense nie. Alhoewel, lui mense gaan dit nie inkoop.
0: Ja, ek dink.
1: Kan jy nou dink, jy gaan na die premier van een of ander plek toe, en hier kom jou robot, wat is daar, is my robot van wanneer ek met Pipi?
0: Nee.
1: Nee?
0: Wow.
1: Gaan ons na Taylor Swift chat toe, kyk, ga weg, ek voel gauw wieps.
0: Ja, ek gaan op hom rij, ek rij in op hom, ek meen, dit is, it's like your fancy.
1: Okay, ek sal hom goud spreek.
0: Like fancy, ja, $4,000 as jy graag wil
1: sy,
0: play as you go, dan, dan.
1: Jylle, jylle nieuwe deel van ek bring my eie troon.
0: Ja. Dit is net verkeerd. So anyway, splinter die betreffers. Ons gaan bykie dier. Een van hulle natuurlijk is niemand anderste as meneer Rian Benaid. Nou natuurlijk, Rian Benaid bring vir ons een splinter die betreffer en hulle sê dat lof is op een echte liefdeslied wat luisteraars herinner om die mense vir wie hulle lief is met waardering, bewondering en mooi woorde te vereer. Nou in Rian se woorde self het hy ook gesê dat hy het verskrikkelijk hard gewerk aan hierdie song en ons glo vir hom is Rian Benaid.
1: En die muziekvideo is uit.
0: Yes, 100%. Die muziekvideo is uit in die naam van Lof. So hier is vir die waardering van al die mense in jou leven.

nachten en die straten heet ons altijd wel jaar. Onder lakens, limousines, wat ons altijd gewaar.

0: Verder ram steaks R139.99 per kilogram. Kom geniet ons potjiekos kompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywings is gratis en wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister vir hem saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12. Ons sien vir jou daar.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisslang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

body flammelack. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog

Die klanke van Wieke's Bootman, hy gee vir ons ijskouwe bier. Net vir het douzie met tussen jou en my en Tamlin Wessel sê vir ons lui voete. Tijd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die Onderhoek Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli terwyl voorraad hou. Heel en half vark slegs R46,99 per kilo. Bok maak hierdie hoenderfilet stikke R59,99 per kilogram. Geel vet teebeen en klapsteik slegs R109,99. Geel vet rampsteiks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons poikiekos competitie op Saterdag die 25ste juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl aan 'n potverkoop aan liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petou by 084-401-3377. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12. Sien jou daar!

0: Aqui, BBQ, aqui de Wachestamp. So lekker op die oore, soos 'n bedui in die oor. Spuit my maal, hoor. Beginning saam met jou volk vir LuisterFM op TikTok, @LuisterFM Live. Ons vang allerhande dinge daarop op aan. Gaan kyk daar op die toepas, TikTok, @LuisterFM Live.
1: Kranendrup, toilettelek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Job Plumbers!
4: Is jij op zoek naar die perfecte venue voor jouw trouwe of functie? Dan hoef jij niet verder te kijken. Arabesque is jouw beste optie. Gedrapeer in betoverende fiki lichten voor jouw speciale dag. Tiffany stoelen, een keuze van tafels, alle versierings voorzien. En speciale stoelen voor die bruid en bruidegom. En zelfs een aantrekkamer voor die bruid, as ook accommodatie voor gasten. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre Saterdag 25 Julie, Aliwal Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516, Dispatch 1018, West London 1217, Fort Beaufort 617, Graaf Renet 717, Gramstad 918, Jeffreys Bay 920, Mtata 517, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1218, Pots and Johns 1119, Queenstown 317, en uit de nacht 10:19. Dit is jou weer vanmorgen, Saterdag 25 juli.

0: een skietje nou. Hé, hey, dat lijkt lekker. Ronnie. Hé, hey, kan iemand met hem skiën? Jackie, wat zie jij?
1: Niet. Ik zou nooit één plaat gebruiken, niet. Ik gebruik net twee plaai, want je vinger drukt hier in je plaai. Denk je wat ze gaan mors is dit? So, nee, dit is een ik zal net gaan voor twee plaai. Als er drie plaai was, maar oh, minst nog beter. Maar baie dank je voor die great show, hè. Ons lag lekker voor jou.
0: Dank je, Jack. Ik is blij genieten om eens lekker om samen met jullie te kijken. Anisha had gezegd, two plaai voor mij ook. Jacco zei, two plaai voor why? One plaai, why twice? Stukkie courantpapier wrijf een beetje aan zijn lekker zacht. Je kan misschien alleen zitten in courant lezen. Nie, ek geloof jy verstaan, sê Misha. Als baie mense wat couranten gebruik, hoor. En vandaag zijn couranten, nou, dit is omtrent al wat het voor goed is, dus ik moet nou eerlijk wees. Anne sê, moet u ply gebruik. Je one ply vlek je vingers. Snaks jy dit werk, nee. Kom, ons speel Kiki, kijk. Ek het vir jou voet op je WhatsApp. Tijd is, hy is op pad daar, hy is in die pos. Jy moet vir my sê, wat sien jy daar? Wie gaan die vinnigste vijf wees? Wat sê, wat gaan aan daar op vandag? Sê Kiki, kijk, ek gaan op je WhatsApp. Tijd is verskyn. Dan sê jy vir my, wat sien jy daar? En 08233367. Jy weet niks nie, man. Jy is cool. As jy die vinnigste vijf is, wat kan raai wat daar aangaan? Dis weer die tijd van die jaar, is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM. Sy country program, die Country Hardklop met Chantel, op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen, is na Facebook sy blad gaan, Luister FM sy Facebook blad, druk op die skakel en vraag vir jou, tik jou naam in. Vat jou naar die peiling toe, gaan naar Chantel op Luister FM en onthou om op submit te klik. Kom nou Luister FM familie, kom ons bring om huis toe.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Die Honderhoek Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardagaanbiedinge tussen die 22ste en die 26ste Julie, solank voorraad hou. Wat kan jy kry? 'N heel en 'n half vark, R46.99 per kilo. Bokmak hierdie hoender filetstukke, R59.99 per kilo. Geelvat, T-bone of klampsteaks, R109.99 per kilo. En geelvet ramsteaks, R139.99 per kilo. En dan kom geniet die potjiekoskompetisie. Dis môre, Saterdag, die 25ste Julie. Om in te skryf vir hom is gratis. Jy kan fantastiese pryse wen en al die potjieverkope word aan liefdadigheid geskenk. Kom vier die eerste verjaarsdag van die Hoenderhok saam. Dis môre. Kontak vir Petto 084-401-3377. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12. Sien jou daar.

was Janie Payne. Is dat een brand voor hom? Is het good luck and younger would I lie to you? Ik niks samen met jou. Ik zal nooit voor jou liggen. Ons speelkiekie kijken. Ga nou kijken wat jullie daar van mij zeggen. Ja, daar is een ongeluk op die N2. Hij trok ongeluk. Hij is nog steeds daar. Adel, wat mijn vrouw daar verkeerde opdatering ziet. Je kan naar die N2. Ik zie als ik nou kijk naar die mensen gezels in die groepen. Je kan die N2 vat in die richting van Blauwwater Baai, sê hulle, blijkbaar. So dit lijkt me dus oké, okay. As jy in die richting wil gaan, kan jy. Maar dinge is starig, dit is, lijkt my, een trok wat uit in een teken, in een billboard of een signboard vastgerei. En het sy vrag nou geval of sy achterkant het omgeval. So verkeer is starig, maar jy kan... Wees maar net geduldig as jy is daar op die pad. As jy nog aan die kant met, beweeg en jy wil nie stadig gaan nie, alternatieve route is seker maar die beste vir jou om te doen daar. Kom ons kyk in jou kiekie, kyk wat jy vir my sê daar. Daar is 'n vinnige 5. Ek het nie gedink gaan wen vandag nie. So moet nie worry nie. Kom ons loer, wat sê jy so vir my? Waar is ek nou? Moet ek die verkeerde ding nie so bied? Daar sê nou. Kom ons kyk, wie het hom allemaal recht, wie het hom verkeerd? Tanja, ja, jy het hom Nicolien, jy het hom Adel, mooi. Zandrei, nee, en ek kan nie jou nie sê nie, want ek gaan hom adverteer. Liesel, yes, jy het hom, Asa, Anisha, mooi. Wat doen ek hier vir my? Hanna, ja, Hanna, jy het hom. Tina, mooi, het hom. Estelle, ja, het hom recht. Antoinette, het hom. Kom ons kyk, Trudy, ja, Karen, nee, is jy hy nie, is net, nee, is nie hy nie, Rian, jy het hom, ja, Anthony, mooi, ja, het hom, Jeffries, baie uit, Dirk, het hom, Erika ook, François, ja, Lee, het hom, Andrew, is not a can of tomato juice, Kyle, yes, jy het hom, Nadie het hom reg, Benice het hom reg, Katera het hom reg, Asai, Frida, ook en Steven het hom reg. Ria, nie van die twee nie. Nie. Amelia het hom, Charlene het hom, Tanya het hom, Louis, dis nie die nie. Wat is die antwoord? Daar is natuurlijk die blikkie koeldrank wat nie meer gemaakt word nie. My oom was gaande oor het. Want hou jy vir Tab. Ja, is een blikkie Tab daar. Die vinnigste vijfde vinnigste Anisha. Vierde Liesel. Adel derde. Nicolien tweede. En Tanya eerste. Dit is wat jy ook hier kyk vandag. Is die ou blikkie Tabs. Ek het nooit van gehou nie. Het vir my lekker geproe nie. Moet sê. Jonies, leel my draai. So let's fly.

0: Lekker muziek luisteren FM. Big Nick saam met jou. Kom my oog op Practice 2. Dat is die Grand Prix Formule 1. Dat is Hongarije. Die laatste ene voor die somer wegbreek vakantie. Waar al bykie van een breek is in die Grand Prix kalender. En het is net een ongeluk geweest. Een van die Alpines wat like my beheer verloor het. En al bykie uitgespin het. So hy is geel vlaggie. Maar hy is nou aanhou met die tweede oefensessie. Daar gaat hy. Die naweek Hongarije. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars Trade-in Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Ons opgekikkerde ouwes was daar gewees teens Jordaan met soos bloed en karikakees in kamp met baie boer waar die sensatie herverwerkte weergaves en dan nou ACDC met You Shook Me All A Night Long. Nog sy intreffer, dan begin ons met ons heel eerste insetsel vir vanavond net hier op die verrukkelike en vrolike vrijdag aand op die program Klankgolf en dit is die muziekfeite waar of onwaar insetsel. Bly gerus ingeskakel. Ek sien julle paar van julle wat vir my sê, goeienaand Ian, welkom in ons huis, goeienaand daar so, maar chips dan die Alta bekers, ek hoop dat Jeffrey's Bay nie te koud is nie. Ek moet sê, Port Elizabeth is een bietjie winderig, maar daar is niks wat een baaikie, of soos die TikTok sensatie, mis nou een blazer, en nou nie kan so effens verbeter nie. Hier is Rydelin met ek wil een bietjie van jou liefde.

0: terug nemen doen om haar te vreemd. Ik weet, die zal mij nooit weer vertrouwen. Ik was met niemand als een lief zus voor jou. Alsjeblieft, mijn lief.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: lekker dolce vita aan. En natuurlijk dat beteken daar so een lykse lewe. Net voor het lipsing met Funky Town, Gerard Stein en Nadine met hulle duet Rooi Roos en Nick Stevens met Vlug 101. As ek Roan de Toy daar met Stockholm is in droom. Dit het ons 6 spel daar so nou tot die einde gebring. Nog my laaste 2 treffers, dan groet ek vir julle net hier op julle gehoor van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Bok van Blerk sê, Karel en Katrientjie en vir hierdie treffer moet julle luister. Dit is 'n narratief wat vertel word, van begin tot einde. En dan Andries Vermeulen met In Afrikaans, dan tyd vir my om vir julle te groet.
1: Karel en Katrientjie

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

somebody new. Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.